0: bedankt.
1: Echt goud?
2: Mm-hmm. Ik kan niet anders hebben dan goud.
0: Dus zou ik maar mee uitkijken met al die overvallers hier.
2: Oh, ik ben niet bang, hoor. Ik ben oud, maar kijk eens. Gelukkig nooit hoeven te gebruiken. Maar wie daar een tik mee krijgt...
0: Die ligt mooi in elkaar.
2: En als ik hem zo gebruik... Vind je dat dan lekker? Huh?
3: Those who know, do not speak. Those who speak, do not know.